en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiek optreden. Het kind van 7 dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van 7 raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van 8 licht gewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Steeds meer Limburgers willen natuurgids worden. Dat merkt Natuurpunt, dat twee keer per jaar een opleiding organiseert. Gisteren zijn in het Pijnven in Hechtel-Exel 15 nieuwe cursisten gestart. En opvallend, steeds meer deelnemers gaan na hun opleiding ook echt als gids aan de slag. Vroeger waren er dat zo'n 5, nu al ongeveer 10. De opleiding combineert theorie met excursies en praktijk. Daarna volgen nog een verdieping en een gidsstage binnen een traject van maximaal 2 jaar. Zolgeng begint aan een enorme vernieuwingsoperatie van 540 miljoen euro. Vanaf september start de eerste fase van het masterplan. Er komt onder meer een parkeergebouw met 1700 plaatsen en later een nieuwe spoed die 2 keer zo groot wordt. Ook komen er 2 nieuwe operatiezalen en een centrale afdeling intensieve zorgen. In een nieuwe moeder-kindafdeling kunnen ouders straks altijd bij hun baby blijven, ook op intensieve zorgen. De volledige vernieuwing loopt over meerdere jaren. Vandaag veel zon met enkele wolkenvelden en maxima rond 23 graden in Limburg met een zwakke zuidoostenwind. Morgen wordt het zomers warm met temperaturen boven de 25 graden, mogelijk richting de 30 graden. Later draait de wind en koelt het af.

0: voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemde het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stondaar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen, het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Sisu Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
4: Papa, ik wil dat tonneke. Voor mijn diertjes.
5: En wat gaan we daar doen?
4: Ik wil naar diertjes kijken.
5: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
6: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
7: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
6: Alles aan beestige prijzen.
4: Papa!

0: tape.
1: It's one more time, bro.
0: All right, okay, baby.
2: Oh, zeg, schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
3: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
2: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
5: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemde het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Standaar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Sisu Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.

Welkom in deze nieuwe maand van het jaar. Voor sommigen is het een beetje sip kijken, want de vakantie zit erop. Voor een deel van de bevolking terug naar de schoolbanken en opnieuw studeren. Voor ons hier bij Radio Ludo is het zogezegd van ons pensioen genieten, behalve voor Geert en Antoine, die zijn nog actief aan de slag. Maar we hebben daar geen zin in, we blijven hier liever bezig en houden ons dagelijks doende met jou te verwennen door programma's te maken. En dat 7 dagen op 7 en dan nog eens de klok rond. Genieten dus.

Dat is makkelijk, zo'n platenkeuze aan het begin van de maand september. Na The Happenings, het Zweedse Flamingo Quintet, met een liedje op het lijf, wat zeg ik, op de datum van deze dag geschreven. 7 september, wat zoveel... Ik deed een poging om het Zweeds te doen klinken, wat zoveel betekent als de 6e september, jawel. Geldt niet als je ons volgende week nog eens opnieuw wilt beluisteren, hè? Dan zijn we al de 13e. Maar met ongeluksgetallen houden we ons hier bij Radio Ludo niet zo bezig. Althans, daar leggen we de klemtoon niet op, maar vlug dus naar onze volgende plaat.

uit die prachtfilm The Graduate met Dustin Hoffman, Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Die jongens die betonnen hits bij elkaar gezongen en voor eentje gingen ze eentje buur spelen bij Los Incas en de traditional El Condor Pasa. Hier voor de gelegenheid aangepast door Dana Winner.

De doorbraakhit voor Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, in het Frans aangepakt door Gérard Lenormand, Chanson d'Innocence. Grote fans van het repertoire van Simon & Garfunkel waren het Nederlandse duo Nick en Simon. De 26 augustus 2022 lieten ze aan de fans weten dat ze er na 17 jaar mee gingen ophouden als duo, wat ze in het voorjaar van 2023 onderstreepten tijdens een afscheidstournee. En toen zongen ze dit.

grootste hit van Ik en Simon, Rosanne. Beide komen ze uit Volendam. Ik denk de meest muzikale en zingende gemeente van Nederland. Ik ga ze niet allemaal opzommen die daar vandaan komen. Maar deze jongen mag in die zingende rij zeker niet ontbreken. Jan Smit. Tell me.

was te groot. Ik dacht eerst Brilo het la dit. Maar 3 is een mooi getal, dus na Nick en Simon en Jan Smit, BZN, Love is like a river. Zo, de palingsound mag ik opbergen, sowieso voor wie niet van vis een paling houdt. Ja, en de zomer die mag er ook bijna op zitten. Hier bij Radio Ludo kennen we geen seizoenen. Trekken we ons niks van aan. Een plaat die een rist luisteraars heeft geraakt, hè, tot in het diepst van hun hart zelfs. Ik kan en mag dit dus niet over het hoofd zien, dit liedje. Hier is hij nog eens. Vittorio Romano Amore Mio.

Ga weg, geen kat die dat zong tijdens de zomer. We snakten ernaar. It might as well rain until September, Alan Shapiro. Je merkt het al, de platen heb ik vandaag met de hand geselecteerd uit onze rijk gevulde discotheek. En die van Radio Ludo vul ik als muziekcoördinator van deze zender elke week aan. Heel getrouw. Zodoende komen er al maar liedjes bij.

Sinds eind jaren 60 stelde Richard Anthony vast dat hij niet meer zo makkelijk hits scoorde. Niet meer zo makkelijk als de jaren voordien. De mensen hadden liever de liedjes van Julien Clerc, Michel Sardou, Joe Dassin enzovoort. Maar in 1974 scoorde Richard nog eens met de hit Amoureux de ma femme. Ik ben ook nog eens gaan kijken in de voorraadplaten van Cliff Richard. En om deze single kan ik niet heen. Blijft een van mijn favorieten trouwens Cliff samen met The Shadows.

Omdat we zondags vaak in een dansante mood zijn. Niet te wild, maar ook niet te traag. Julio Iglesias met de Spaanse versie van de Coldplay klassieker Begin the Begin. Volver a empezar, wat zoveel betekent als opnieuw beginnen. Dat ga ik zo meteen doen, dan snijd ik het tweede uur van siesta aan. Alleen met een nieuwe lading klassiekers en evergreens. Ik ga afronden met een genre waar ik nogal tuggo ben. Een streepje boogie-woogie op de piano gespeeld door Pinetop Perkins.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemt het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Stondaar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizou Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kansen buien en koelere maxima.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Als ik in de Spaanse richting kijk, dan ben ik ooit op Tenerife geweest en in Madrid. Voor de rest is Spanje voor mij één grote onbekende, dus ook de stad van daarnet, Valencia, met een ode aan die stad door de Shadows. En er werden meerdere liedjes aan Spaanse steden gewijd. Wat dacht je van deze Granada?

Martino was ooit goed bevriend met de Amerikaanse tenor Mario Lanza. Hij wou echt in de vocale voetsporen van die man treden. Hij nam in 1950 de bel canto song Here in My Heart op. Dat nummer was eerst bedoeld voor Lanza, maar Martino wou zo graag en dus liet Lanza hem voorgaan. Dat werd een grote hit voor Al en in de slipstream daarvan nam hij meerdere songs op in die opera-achtige stijl, zoals daarnet dus Granada. Geen opera zingen, maar wel croonen als de beste. En dan heb ik het niet over Bing Crosby, maar wel over Nat King Cole.

gebaseerd op de operamelodie Habanera uit Carmen van Georges Bizet. Ik liet dat nummer eens horen aan Helmut Lodi en die vond dat maar een draak. Gezongen nogthans door Nat King Cole, die versie van daarnaast. Zo zie je maar, ieder zijn goesting. Ook hier in Siesdag. Toen dat plaatje liep, daarnet dacht ik, ik ken nog zo'n liedje dat zo heet. Gelukkig heb ik alles keurig geclasseerd en heb ik het ook meteen teruggevonden. Hier zijn Chris en Marino Fontana.

Het mag pretentieus klinken, maar geef toe, hè, dat we hier bij Radio Ludo goede muziek draaien. Waarom zeg ik dat? Wel, omdat we veel complimentjes krijgen van jullie, onze luisteraars dus. We hebben zelfs een rist kustgangers onder ons publiek. Mensen die dus met graagte aan de kust verblijven en daar naar ons luisteren. Maar, en dat vind ik ook plezant, we hebben heel veel luisteraars via streaming in Amerika. Yes, yes, yes. Speciaal voor hen daarnet, Eddie Peregrina, You're All I Need. En doe dat ook eens, hè. Schrijf me eens een keer waar je naar ons luistert. Pas op, dat mag net zo goed in Bokrijk of Genk zijn, hè? Of Antwerpen, of op Mallorca, of in Frankrijk. Slechts één adres, mark@radioludo.be. Doe ook eens de moeite, dan voel ik me hier wat minder eenzaam. En mocht je, zoals ik daarnet zei, vanuit Frankrijk luisteren, misschien vanuit Parijs, wie weet, dan is dit voor jou bedoeld, met het oog op de nakende herfst.

Vergeet niet dat ik van jou hou, Amo Solote, Caterina Valente en haar broer Silvio Francesco. Meertaligheid is hier bij Radio Ludo meer dan troef. Dat kan ook moeilijk anders als je in een drietalig land woont. Hè. Frans, Duits en Nederlands spreken we hier. En sinds geruime tijd hoor je hier zowat alles om je heen. Sinds de jaren 50 zijn we het gewoon, in mijn buurt althans, Italiaans en Spaans te horen. Zo kom ik vaak een meneer tegen van Spaanse origine, spreekt intussen vlot Nederlands, die bij mij om de hoek woont. En die doe ik vast en zeker een plezier met deze plaat.

Eerlijk is eerlijk. Dat is een groep die ik leerde kennen door Koen Krukke. Koen had bij Radio 2 op de donderdagavond, maar dat is lang geleden hoor, het programma Serenade, dat hij presenteerde in een productie van mijn collega Ro Burms. En in dat programma passeerde regelmatig dit koor uit Tenerife, Los Sabandeños. En die zongen El amor es algo maravilloso, oftewel love is a many splendid thing. We gaan nog eens naar Italië. Daar had je, en dat ging van start in 1835, jawel, een liedjesfestival in Piedigrotta, in de baai van Napels, een vissersdorpje. Eén voorwaarde, de liedjes moesten in het Napolitaans gezongen worden. Daar werden klassiekers geboren als Fenesta che lucive, Santa Lucia, Funicoli Funicola, O Sole Mio en Torna Sorrento. Die laatste twee werden grote hits in Amerika. Eerst is hier de zoetgevoelige versie van Torna Sorrento door Dean Martin.

had het niet aangekondigd, maar ik dacht, in de flow van de muziek, maak er maar een triootje van. Als je ooit in Sorrento met vakantie bent, maak dan de oversteek naar het eiland Ischia en niet te vergeten Capri. Je gaat er geen spijt van krijgen, dat hoorde je daarnet al, in The Isle of Capri, door het orkest van Perez Prado. In 1965 maakte Frankrijk de opkomst mee van een nieuwe tienerster, weeskind vanaf zijn geboorte, Hervé Villard. Die schreef helemaal eigenhandig zijn allereerste grote hit Capri c'est fini. En je kent ons in Siestdag, we maken daar een melodie van met een strikje. Fluweelzacht gezongen, prachtig vind ik dit.

snel kan een mens toch zijn medemens vergeten. Ooit haast elke dag over de radio te horen. Nu nog met mondjesmaat. Gelukkig is er Radio Ludo, Capri en May, Tony Bennett, waarin de kenners van het Franse chanson Je me sens si bien hebben herkend. Kan het ook dichter bij huis, Mark, hoor ik je zeggen. Dat kan. Tijdens de zomermaanden hoorde je om de haverklap vertellen dat mensen naar zee waren getrokken voor een heerlijke vakantie. Tja, met dat weer kon dat ook moeilijk anders.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus. Meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

En zo eindigen we ons programma in onze Belgische hoofdstad Brussel met dan een winnaar die ik vaak tegenkom in Hasselt, de Bakerman sinds kort van Radio Ludo. Daarnet was ze in het eerste uur ook al te horen, maar omdat ze van Radio 2 en Sambum for Culture de 21ste oktober een trofee krijgt, namelijk de trofee Een Leven Vol Muziek, mocht ze tweemaal langskomen bij ons. Ik ga stil en afronden, de grote nog, geniet van de nieuwe programma's van Radio Ludo en van onze nieuwe collega Karin de Grijve, die samen met mij voortaan het weekend mag inkleuren. Hou het gezond en blijf genieten en...

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Steeds meer Limburgers willen natuurgids worden. Dat merkt Natuurpunt, dat twee keer per jaar een opleiding organiseert. Gisteren zijn in het Pijnven in Hechtel-Exel 15 nieuwe cursisten gestart. En opvallend, steeds meer deelnemers gaan na hun opleiding ook echt als gids aan de slag. Vroeger waren er dat zo'n 5, nu al ongeveer 10. De opleiding combineert theorie met excursies en praktijk. Daarna volgen nog een verdieping en een gidsstage binnen een traject van maximaal 2 jaar. Zolgeng begint aan een enorme vernieuwingsoperatie van 540 miljoen euro. Vanaf september start de eerste fase van het masterplan. Er komt onder meer een parkeergebouw met 1700 plaatsen en later een nieuwe spoed die 2 keer zo groot wordt. Ook komen er 2 nieuwe operatiezalen en een centrale afdeling intensieve zorgen. In een nieuwe moeder-kindafdeling kunnen ouders straks altijd bij hun baby blijven, ook op intensieve zorgen. De volledige vernieuwing loopt over meerdere jaren. Vandaag veel zon met enkele wolkenvelden en maxima rond 23 graden in Limburg met een zwakke zuidoostenwind. Morgen wordt het zomers warm met temperaturen boven de 25 graden, mogelijk richting de 30 graden. Later draait de wind en koelt het af.
4: Op weekend met Karin de Grijver.

Een heel, heel goedemiddag. Fijn dat je er bent. Kijk, vanaf nu gaan we jou elk weekend gezellig bezighouden tijdens het weekend. We hebben leuke nieuwsjes, we praten met mensen, we bezoeken evenementen, maar we maken het best gezellig. Vanaf nu dus, elke week gezellig in het weekend.

0: Yvette Fontaine, pionier in de autosport en de eerste vrouw ooit die kampioen werd op een circuit, vierde haar 80ste verjaardag met een verrassingsfeest dat haar rijke carrière opnieuw tot leven bracht. Omringd door replica-wagens, memorabila en een documentaire die speciaal voor haar werd gemaakt, blikt ze terug op een leven vol snelheid, lef en doorzettingsvermogen en op een autosportwereld die volgens haar ingrijpend veranderd is. Deze reportage duikt in het verhaal van een vrouw die haar tijd vooruit was en nog steeds generaties inspireert.
1: Ik sta hier bij een racelegende, hè, Yvette Fontaine. Je bent de eerste en ik denk tot nog toe de enige Belgische vrouw in de autosport die Belgisch kampioen is. Klopt dat?
2: Ja, maar in de wereld ook. Er is veel stukken in de wereld.
1: Amai.
2: Maar voor mij was het belangrijk alle mannen te kloppen. Dat doet deugd. Met mijn kleine auto, met mijn escort, vond ik het fijn van Gabon te kunnen verslaan.
1: Ja, en je bent beginnen racen toen je 18 was, hè? Dat is toch vrij jong, en als vrouw?
2: Ja, maar ik reed al, weet je, ik reed met een auto. Thuis hadden we plaats, dan kon ik leren rijden en zo. En ook in Vivercel of dingen. Dat was geen probleem dat ik een beetje vroeger dan mijn 18 jaar zou rijden.
1: Nu, je zei het al, Gabon, maar ook de tijd Jackie X en zo, dat waren eigenlijk allemaal concurrenten van u.
2: Tegen Jackie heb ik het record verslaan, de koers erna. Met dezelfde auto had ik zijn record gebroken.
1: Ja, want ik vroeg mij toch wel af hoe dat die mannen zo keken van, oh, een vrouw, allee. Hè?
2: Ik kan u zeggen, toen ik begon te rijden, ze zegt, ja, het is een vrouw. Ze gaat enkele koersen rijden en dan gaat ze trouwen. Ik ben nooit niet getrouwd, maar ik ben verder gekoerst.
1: Ja, en we kennen jou natuurlijk van Circuit Zolder. Je woonde daar vlakbij, maar je hebt ook in Francorchamps gereden en zelfs in Le Mans, als ik mij niet vergis.
2: Ja, overal in Europa heb ik gereden. Maar de mooiste circuit is toch Zolder.
1: Ja?
2: En toen hebben ze Brandsarts veranderd. Zolder is voor mij... Ik heb hem zien bouwen. Ik ben daar kampioen geworden en dat is fantastisch.
1: En hoe viel Francorchamps mee?
2: Ja, Francorchamps was de oude omloop. En nu, ik heb eens enkele keren op de nieuwe gereden, maar dat je moet die voelen. Je moet de omloop voelen.
1: En dan Le Mans, dat spreekt toch tot de verbeelding, hè? Het circuit van Le Mans, of niet?
2: Nee, want die omloop was niet super. Ja, ik heb wel resultaten behaald, maar ik heb 2 keer gereden. En het was fijn, maar niks speciaal te zeggen.

0: dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa.

0: In de Heilig Hartkerk in Hasselt groeit al jaren het verlangen naar een publieke toekomst voor die kerk. Het buurtcomité ijvert ervoor om het gebouw opnieuw open te maken voor bewoners, verenigingen en initiatieven die de wijk versterken. Roel de Ridder van het buurtcomité, ja, de kerk hoort bij de buurt.
1: Inderdaad, de kerk staat heel centraal in de Heilig Hartwijk. En voor het overige is er in de Heilig Hartwijk eigenlijk relatief weinig publieke infrastructuur, weinig publieke gebouwen. Er wonen heel veel mensen in die wijk, maar er zijn relatief weinig voorzieningen voor die mensen die daar wonen. Dus daarom vinden we die kerk zo belangrijk als publieke plek.
0: Ik neem aan dat jullie ook wel geregeld contact hebben met de kerkraad. Hè? Hoe staan zij daar tegenover en willen zij nog initiatieven nemen in verband met de kerk?
1: Zoals wij het vernemen van de kerkraad, willen zij absoluut zelf heel graag ook een publieke toekomst voor het gebouw. Dus op een bepaalde manier zijn ze ons initiatief wel genegen. Staan ze daarvoor open dat we dat doen en dat we ook de aandacht vestigen op dat kerkgebouw, maar het is wel zo dat we het niet in het kerkgebouw mogen doen. Dus we doen het symbolisch aan de trappen van de Heilig Hartkerk en niet binnen, want we mogen niet binnen in de kerk.

Dit weekend in Hasselt staat helemaal in het teken van kleur, creativiteit en gezelligheid. Zaterdag kun je je onderdompelen in de wereld van anime tijdens het manga en cosplay festival in de Japanse tuin. Van 10 tot 4 zie je de meest opvallende kostuums en ontmoet je fans uit heel Limburg. In het centrum krijg je een unieke blik achter de schermen tijdens de bejaardrondleiding, met als hoogtepunt het uitzicht over de stad. En in korte zin, daar is het kermis. Attracties, kraampjes en sfeer op het kerkplein tot 9 uur 's avonds. Zondag gaat het feest gewoon voort. De Japanse tuin opent opnieuw voor een tweede dag vol cosplay en fantasy. En in de binnenstad is het shoppingzondag met een modedefilé dat de nieuwste trends toont. En ook de kermis in Kortesum blijft een ideale afsluiter van je weekend. Kortom, genoeg te doen, genoeg te beleven. Hasselt bruist dit weekend 5 en 6 september.

Organiseer jij iets leuks in Hasselt of ergens in Limburg? Een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen? Radio Ludo helpt je graag om jouw evenement in de kijker te zetten. Laat het ons weten, zodat we het kunnen delen met al onze luisteraars. Stuur jouw info, affiche of korte beschrijving naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen houden we Limburg in beweging en jij bepaalt mee wat er dit weekend te beleven valt.

0: Onze collega Casper Derksen ging in de afgelopen zomerperiode op een reportage. Hij ontdekte een jong talent, Gino Jollings. Hij is gepassioneerd door het dansen en net gestart met een nieuwe hobby. Je kunt luisteren naar de reportage die Casper eerder voor ons maakte.
1: Ondertussen bij mij aan tafel Gino Jollings. Gino, fijn dat je bij ons bent. Wie in Hasselt al eens een dansje gaat placeren, die heeft jou vast al wel eens gezien. Vertel ons, wat heb je met dansen?
2: Mijn ouders die zijn daar eerst mee begonnen. Mijn ouders die hebben mij ook gestimuleerd om eens te komen kijken van, ja, zou dit iets voor u zijn? Dus ik ben dus gaan kijken en ik was echt waanzin, vond ik het. Ik vond dat zo mooi om te zien. En ik zei tegen mijn eigen van, ah wel, ik ga er ook wel mee eens aan beginnen. Dus ik ben eigenlijk ben gaan kijken waar ik dat kan volgen. Ik heb een dansschool gevonden in Maastricht en daar ben ik dan mee gestart. En nu zijn we 16 jaar verder en ik moet eerlijk zeggen, het heeft echt mijn hart gestolen. Ik dans eigenlijk nu elk weekend, vrijdag, zaterdagen, soms ook zondagen. En ja, ik voel me daar echt zo goed bij dat... Je kunt dat je niet voorstellen.
1: Wat vind je er zo tof aan? Ik zie dat je er enthousiast van wordt. Maar wat enthousiasmeert jou dan precies?
2: Dat geeft je zoveel energie. Dat geeft je zelfzekerheid. Je kunt dan eigenlijk bij wijze van spreken de ganse wereld aan. Omdat je je zo goed voelt. En daarom doe ik het ook eigenlijk. En dan ook om mijn mama te herdenken. Omdat mijn mama, die is 2 jaar geleden gestorven. En daarom doe ik het eigenlijk ook om gewoon aan haar te denken. Omdat mij dat ook wel een heel goed gevoel geeft.
1: Welke dansen doe je zoal? Want dansen is een breed werkwoord. Hè?
2: Ja, ik dans voornamelijk salsa en bachata.
1: Oké, een heel mooi verhaal hè, dat jouw moeder je nog meer gemotiveerd heeft om te dansen. Maar naast dansen ben je ook met een heel andere soort muziek bezig.
2: Ja,
1: hè? Beetje aan het DJ'en.
2: Ja, inderdaad. Ik ben eigenlijk over een paar maanden ben ik eigenlijk begonnen met DJ'en. Omdat mij dat ook wel de motivatie geeft. Omdat ik al in de danswereld zit, kan ik de mensen ook wel... beter begrijpen en voelen wat zij verwachten van een salsa en bachata avond. Want gelijk ik, ja, als ik ga dansen, dan voel ik gewoon de muziek. En dat wil ik eigenlijk de mensen ook wel laten voelen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een tweedaags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.

Ja, en zoals beloofd gingen we jullie gedurende 2 uurtjes gezellig compagnie houden. Elk weekend vanaf nu. En dat doen we dus nu ook weer in dit 2e uur van ons programma Weekend met Karin de Greven.

0: Diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Opnieuw hoort u collega Casper Derksen. De vakantieperiode loopt op zijn einde, de scholen zijn weer begonnen. En om het gevoel van de vakantie toch nog even vast te houden, belden we met Dirk Schorpioen. Hij werkt als gids in Azië en Afrika. U hoort een bijdrage van Casper Derksen.
1: Onze provincie is prachtig en het maken van een daguitstap meer dan waard. Maar u wat verder wil reizen, kan eens aan een ander continent denken. De uit Houthalen afkomstige Dirk Schorpioen werkt als internationale gids in Azië en Afrika. We belden hem voor reisadvies.
2: Zelf gids ik nu al 10 jaar. Zuidoost-Azië doe ik nu ongeveer een 6 jaar dat ik dan zo'n 1 of 2 keer per jaar gevraagd word om daar te freelancen. En ik vind dat gewoon geweldig. Dus als je zelf graag reist, dan is het fijn om daar te gidsen. Ik bezie het eerder als een hobby, als een beroep. Want het is ook trouwens mijn beroep niet. Maar ik vind het fijn om dat gewoon buiten mijn beroep af en toe eens te kunnen reizen. En als je het dan als gids kunt doen, dan is die reis natuurlijk ook nog betaald. En dat is interessant voor mij om dan op die manier de wereld te ontdekken. En dat te delen met mensen met dezelfde interesse, zeg maar.
1: Ja, welke landen doe je allemaal, Dirk?
2: Ja, Zuidoost-Azië is natuurlijk niet heel Azië. Hè. Laat me verstaan, veel mensen vragen Japan, er is heel koud, dat zit helemaal niet in het Zuidoosten. Zuidoosten is vooral landen zoals Indonesië, met Jakarta en Bali heel bekend. Ook de Filipijnen zijn heel bekend, met Manila's hoofdstad. Maar het is een heel mooi land met heel veel mooie eilandjes, met prachtige zandstranden, palmbomen, bergen en noem maar op. Qua grote steden, wat meer bekend misschien voor de doorsnee luisteraar, zit ook een stukje China in. En dan hebben we het vooral over Hongkong, waar je trouwens ook geen visum moet voor hebben, wat die reizen interessant maakt. Macau, ook een deel van China, onder Portugees bewind. Hongkong trouwens altijd onder Engels bewind geweest, vandaar dat men in die steden geen visum nodig heeft, zeg maar, gewoon een reispas. En daar zitten natuurlijk ook landen in, zoals Singapore, Maleisië zit er ook bij, maar dat heb ik nog niet moeten doen. Dus dat is zo wat een beetje Zuidoost-Azië. Voor veel mensen gaan misschien ook de vraag stellen, zit daar ook Thailand bij? Ja, Thailand is ook Zuidoost-Azië, maar dat zit nog niet in mijn reizen, omdat dat meestal een reis op zijn eigen is, net zoals een reis naar Japan. Maar Japan zit natuurlijk niet in dat gebied. Maar dan heb je zo'n idee waar zich die regio situeert. En dat zijn wel eigenlijk heel interessante landen. Als nu toevallig een Duitse maatschappij mij hoort en die zegt, oh, we willen ook wel een Zuidoost-Azië reis doen. Ik ben wel altijd geïnteresseerd om te freelancen 1 keer per jaar of 2 keer. Dus zo gaat het gewoon. Hè. Dus je begint ergens aan en langzaam wordt dat een beetje bekender. En dan begint dat wat te boomen. Het één jaar wat meer dan het andere jaar. En ik laat het gewoon op mij afkomen. En de aanbiedingen die ik krijg, daar ga ik op in. En ik doe dat vol met passie, omdat ik dat gewoon graag doe. Dus zo kan ik dan langzaamaan de wereld een beetje ontdekken. Op mijn eigen ofwel als gids.

Bij Radio Ludo maken we het programma samen met jou. Jouw ideeën, jouw evenementen, jouw tips, ze vormen mee wat wij elke week in onze uitzending brengen. En of je nu een buurtfeest organiseert, een optreden plant, een sportactiviteit lanceert of gewoon een leuke suggestie hebt voor onze weekendagenda, wel, wij horen het graag. We willen dat Radio Ludo een plek blijft waar de stem van Limburg echt klinkt. En daarom nodigen we je uit om mee te denken, mee te praten en mee te bouwen aan onze programma's. Vertel ons wat er leeft in jouw straat, jouw vereniging, jouw stad. Laat ons weten wat volgens jou absoluut niet mag ontbreken in onze uitzending. Mail je evenement, idee of tip naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen maken we radio die dicht bij de mensen staat. Met jouw input als kloppend hart.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Open Monumentendag komt er weer aan en ook dit jaar zet Hasselt zijn rijke geschiedenis in de schijnwerpers. Op zondag 13 september 2026 opent de stad tientallen monumenten, erfgoedlocaties en verborgen parels die normaal gezien gesloten blijven voor het publiek. Het is dé dag waarop je Hasselt kan ontdekken zoals je het nog nooit hebt gezien. Achter de schermen, bovenop de toren, diep in de archieven en midden in verhalen die de stad hebben gevormd. Tijdens Open Monumentendag draait alles om kijken, luisteren en beleven. Gidsen, vrijwilligers en erfgoedexperts staan klaar om je mee te nemen door eeuwen van Hasseltse geschiedenis. Van middeleeuwse fundamenten tot industriële sporen, van religieus erfgoed tot moderne stadsontwikkeling, je vindt het allemaal binnen wandelafstand. En dan geven we je graag een overzicht van de activiteiten. Stadhuis Hasselt, dan krijg je rondleidingen door de raadzaal, trouwzaal en historische kelderruimtes. Vaak met gidsen die vertellen over de evolutie van de stadspolitiek en het gebouw. Het Begijnhof van Hasselt. Openstelling van de Begijnhofkerk, de tuin en enkele Begijnhofhuisjes. Verwacht verhalen over het dagelijkse leven van de Begijnen en de rol van het Hof in de stadsgeschiedenis. Open Monumentendag 2026 belooft opnieuw een dag te worden vol ontdekkingen, verhalen en verrassingen. En of je nu houdt van architectuur, geschiedenis, kunst of gewoon graag eens achter deuren kijkt die normaal gesloten blijven, Hasselt heeft voor iedereen iets te bieden. Trek erop uit, laat je gidsen inspireren en beleef de stad zoals je ze nog nooit hebt gezien.

Organiseer jij iets leuks in Hasselt of ergens in Limburg? Een buurtfeest, een optreden, een markt, een sportevent of gewoon een gezellige activiteit die iedereen zou moeten kennen? Radio Ludo helpt je graag om jouw evenement in de kijker te zetten. Laat het ons weten, zodat we het kunnen delen met al onze luisteraars. Stuur jouw info, affiche of korte beschrijving naar info@radioludo.be. Dus info@radioludo.be. Samen houden we Limburg in beweging en jij bepaalt mee wat er dit weekend te beleven valt.

En dit was Weekend met Karen de Greve. We hopen dat je genoten hebt van de verhalen, de muziek en de fijne momenten die we samen hebben gedeeld. Weekend is het programma waar jij als luisteraar centraal staat. Met jouw tips, jouw ideeën en alles wat er leeft in Hasselt en Limburg. Blijf ons dus zeker volgen, want ook volgende week duiken we opnieuw in het beste van wat onze regio te bieden heeft. Activiteiten, evenementen, gesprekken en verrassingen, je hoort het allemaal hier bij Radio Ludo. En heb je zelf iets dat je graag in het programma wilt horen? Een evenement, een activiteit of gewoon een leuke suggestie? Maar laat het ons weten, hè? Via info@radioludo.be. info@radioludo.be. Samen maken we radio die dicht bij de mensen staat. Geniet van je weekend en graag tot volgende week met Weekend met Karen de Greve.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Steeds meer Limburgers willen natuurgids worden. Dat merkt Natuurpunt, dat twee keer per jaar een opleiding organiseert. Gisteren zijn in het Pijnven in Hechtel-Exel 15 nieuwe cursisten gestart. En opvallend, steeds meer deelnemers gaan na hun opleiding ook echt als gids aan de slag. Vroeger waren er dat zo'n 5, nu al ongeveer 10. De opleiding combineert theorie met excursies en praktijk. Daarna volgen nog een verdieping en een gidsstage binnen een traject van maximaal 2 jaar. Zolgeng begint aan een enorme vernieuwingsoperatie van 540 miljoen euro. Vanaf september start de eerste fase van het masterplan. Er komt onder meer een parkeergebouw met 1700 plaatsen en later een nieuwe spoed die 2 keer zo groot wordt. Ook komen er 2 nieuwe operatiezalen en een centrale afdeling intensieve zorgen. In een nieuwe moeder-kindafdeling kunnen ouders straks altijd bij hun baby blijven, ook op intensieve zorgen. De volledige vernieuwing loopt over meerdere jaren. Vandaag veel zon met enkele wolkenvelden en maxima rond 23 graden in Limburg met een zwakke zuidoostenwind. Morgen wordt het zomers warm met temperaturen boven de 25 graden, mogelijk richting de 30 graden. Later draait de wind en koelt het af.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vaartuig vernietigd in de oostelijke Stille Oceaan. De operatie gebeurde samen met Ecuador. Volgens beide landen fungeerde het schip als steunpunt voor drugsmokkel. De bemanning werd eerst van boord gehaald en bleef ongedeerd. Familieleden en de bemanning zelf zeggen dat ze vissers zijn en geen smokkelaars. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Daarbij vielen al zo'n 200 doden. En het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen reist vandaag voor een 2-daags bezoek naar Groenland. Sinds de Amerikaanse president Trump liet weten dat hij Groenland wil inlijven, probeert Europa de banden met het eiland nauwer aan te halen. Groenland is een autonoom gebied binnen de lidstaat Denemarken, maar heeft een apart statuut. Er zal onder meer worden gepraat over meer samenwerking op het vlak van handel. Mogelijk kondigt von der Leyen ook extra financiële steun aan voor Groenland. In het zuiden van Libanon zijn volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Er zijn 20 gewonden, onder wie vrouwen en 3 kinderen. Israël gaf een evacuatiebevel voor de plaats Arab Salim en zegt dat het de doelwitten van Hezbollah viseerde. De aanvallen volgen op drone-aanvallen van Hezbollah, stelt het Israëlische leger. In Spanje wordt het opnieuw erg warm met temperaturen tot 39 graden. De organisatie van de Vuelta kort daarom de 15e etappe in. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Córdoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
2: Het is goed in de square.
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Maar liefst 1700 wandelaars en trailrunners trokken gisteren door natuurgebied De Teut in Zonhoven. Ze namen deel aan De Teut Trail and Walk met wandelafstanden van 6 tot 27 kilometer. In de namiddag kwamen de trailrunners aan de beurt. Deelnemers kwamen niet alleen uit Limburg, maar ook uit heel Vlaanderen en Nederland. Het heuvelachtige parcours door heide, bossen en zandpaden zorgde voor een stevige sportieve uitdaging en mooie beelden. Na 12 jaar wachten heeft basisschool De Klinker in Riemst eindelijk nieuwe lokalen. De uitbreiding kost bijna 2,5 miljoen euro en telt 4 nieuwe klaslokalen, 2 zorglokalen en 2 polyvalente ruimtes. Bij de bouw stond duurzaamheid centraal. Het gebouw heeft onder meer een geothermische warmtepomp, regenwaterrecuperatie en energiezuinige ventilatie. De nieuwe lokalen zijn niet alleen voor de school bedoeld. Ook de kunstacademie Voeren Riems kan er activiteiten organiseren. Vandaag veel zon met enkele wolkenvelden en maxima rond 23 graden in Limburg met een zwakke zuidoostenwind. Morgen wordt het zomers warm met temperaturen boven de 25 graden, mogelijk richting de 30 graden. Later draait de wind en koelt het af.

0: ochtendmens.
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute 80's hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood.
2: Is iets anders goed?
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Papa, ik wil dat tonnetje voor mijn diertjes.
4: En wat gaan we daar doen?
3: Ik wil naar diertjes kijken.
4: Sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
5: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
6: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
5: Alles aan beestige prijzen.
3: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.

Siesdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

elke zondag maar denken, hoe ga ik vandaag beginnen? Hoe ga ik onze luisteraars niet wegjagen, maar juist aan ons binden? Een plezante, blije melodie gaat er altijd in als een croissant. Of welk zoets dan ook. Een muzikaal snoepje mag. En zo heb ik een zak vol hier bij me liggen. Ik weet het, dat is niet altijd goed voor de lijn, hart en bloedvaten, maar af en toe mag en moet er gezondigd worden, want te streng zijn in het leven is ook niet goed. Af en toe een versnapering tussendoor is meer dan welkom. En dat zijn jullie ook hier bij onze sjesdag van Radio Ludo.

Want het podium stond behoorlijk vol. Aan de ene kant de Pasadena Roof Orchestra en aan de andere de Pupini Sisters, gezamenlijk in de evergreen Mac the Knife. En dat smaakt naar nog, alleen hoeft het niet altijd een bekende melodie te zijn om aangenaam in het gehoor te liggen. Hier is een van Amerika's bekendste countryzangers, George Strait.

Als ik zijn palmares erbij haal en eruit begin voor te lezen, geloof je niet wat ik vertel. In Vlaanderen zo goed als onbekend, maar internationaal gezien een wereldster met op zijn actief meer dan 100 miljoen verkochte platen. De man heeft bij hem thuis meer dan 30 platina platen tegen de muur hangen. In zijn thuisland Amerika heeft hij verspreid, weliswaar over diverse hitlijsten, het hoogste aantal nummer 1 hits gescoord. George Strait, I Just Wanna Dance With You. Dat mag hij dus, als ik de muziek mag uitkiezen. Een trage deze keer. Het was Jerry Vale die de hit Adios Amor van de Franse zangeres Sheila ter oren kwam. En hij maakte er dit van.

Kijk, dat vind ik nu een opgewekt liedje voor de zondag. Maar geen hond kent dit en draait dit. Maar dat is buiten Radio Ludo gerekend. Claude Rogers, Someone to Love. Troost je, wij houden ook veel van je. En van al onze luisteraars, bedankt dat je reageert. Al is het een ietsiepietsie, ja, dus weinig. Maar, allez, het mag en het kan. Laat je door niemand tegenhouden. Jullie reacties zijn meer dan welkom. mark@radioludo.be. Dan krijg ik tenminste de indruk dat ik hier op de zondag niet alleen achter de microfoon hoef te zitten.

methode. Eenvoud siert, een eenvoudige melodie en dan al even eenvoudig orkestje, de Specials en het Waalse Regresa Maria. Een bescheidenheid voor deze Nederlandse groep in, eens kijken snel, 1975. Je vindt het er ook teruggespeeld door het Vader Abraham Orkest. Ze namen het niet zo nauw wat de Spaanse titel betreft, want Regresa Maria is geen echt Spaans naar het schijnt. Dan zou er moeten staan Regresa Maria. En dan betekent het keer terug Maria. Goed, dit terzijde. Hier is nog eens een van mijn favoriete oude langspeelplaten.

Uit een LP met uitsluitend Italiaanse liedjes. The Ames Brothers, Dammi Dammi Tanto Amore, ken ik in het Engels als From the Bottom of My Heart. Het zal mijn romantisch hart zijn dat me dit graag doet horen. Wie ik ook graag hoor is Gilbert O'Sullivan. Ik maak er meteen een tweespan van, met voorop Gerard Cox en zijn versie van Alone Again Naturally, oftewel 1948.

You are you, als je maar met jezelf blijft en je niet aanpast zo in de stijl van wat zouden de anderen van me denken, Gilbert O'Sullivan. Ik ga nog eens lekker ouderwets doen. Een song is dit uit 1932, jawel. Een nummer waarmee Glenn Gray en zijn Casaloma Orchestra altijd begon. Een soort jazzklassieker. Nadien met graag te nog eens op laat gezet door Al Bostick.

Zalige muziek blijven, dat vinden Ulbastic Smoke Rings. Vroeger was dat schering en inslag, rook om je heen. Hè? Ik weet nog goed dat ik tijdens mijn bacheloropleiding professoren had die tijdens hun lesuren lekker zaten te paffen in de klas. Er was zelfs een doorgewinterde pijproker die aan dat ding lurkte alsof hij daar al zijn kennis en wijsheid uitzoog. Eigenlijk, als je dat vanuit het nu bekijkt, was dat huilen met de pet op. Over huilen gesproken, wat vind je van dit?

Danny Williams, de Britse tegenhanger, mag ik wel zeggen, van Johnny Mathis. Dat was toch de bedoeling van zijn platenfirma en zijn management. I've Got You Under My Skin. Als ik de originele versie van het nu volgende nummer klaarleg, verlaat mijn vrouw meteen de kamer, ze houdt er niet van. Ik heb het over de Franse klassieker Ma Vie van Alain Barrière. Ze blijkt die man zijn stem niet te lusten. Ik dus op zoek, uit liefde is dat, naar een wat zachtere aanpak daarvan. En je weet het, wie zoekt, vindt.

Maar wie van Alain Barrière, maar dan in een zachte versie, want anders mag ik thuis niet meer binnen. Dit is ook een versie van een grote hit die je niet echt kent, en toch is het de originele, want Marco Borsato ging dit lenen in Italië bij Riccardo Fogli, Story di tutti i giorni. Ik vertel niet nu al dat ik even de benen ga strekken nadien en straks na het nieuws opnieuw langskom en dan met nog een portie muziek voor miljoenen muziek om te zoenen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.

Siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Een hele tijd geleden had ik me voorgenomen een lijst aan te leggen met erop de favoriete nummers die bij ons in CS-dag regelmatig de revue passeren. Maar ja, van dat voornemen is nooit veel in huis gekomen. De lijst, kijk maar, die ligt hier naast me, hoor, maar is maagdelijk wit gebleven. Deze Evergreen, die kan ik daar, ja, nogthans met het grootste gemak op neerpennen. Mr. Sandman, vandaag in de versie van een groep met een wat vreemde naam, Pamplemousse. De band is Amerikaans en bestaat uit Natalie Dante en Jack Conte, man en vrouw in het dagelijks leven. En ze zijn bekend, ga maar eens kijken, door hun YouTube-filmpjes en het coveren van bekende liedjes, waaronder dus die Mr. Sandman. Omdat het moeilijk is iedereen te plezieren qua muziekkeuze en we bij Radio Ludo toch blijven dwepen met meertaligheid, een nummer in het Frans. Soms maakt iemand daar een bezwaar tegen. En dan frons ik de wenkbrauwen, want dan reageer ik met de bemerking: we zijn toch een tweetalig land? Wat zeg ik? Drietalig zelfs.

Ook al was ze volledig Engelstalig en in Engeland geboren, toch startte ze ook een carrière in het Frans en huwde ze met een Fransman, Petit Le Clerc, cœur blessé. Met een gekwetst hart blijft in het liedje dat nu komt ook iemand zitten, Nat King Cole. Hij is gehuwd met iemand, blijft bij haar, hè? Dat is een constante in zijn leven, maar hij heeft ook iemand anders die weliswaar zijn naam niet draagt, maar hij draagt haar wel in zijn hart. Lijkt gecompliceerd, een soort polyamorie avant la lettre. Maar luister eens goed.

het al vaker gezegd, over zowat alles wordt gezongen, over vreemdgaan in de liefde ook, al deed Nat King Cole dat met plezier. One has my name, the other has my heart. Op zeker moment zat platenfirma Columbia met handen in het haar. Hun concurrent Capitol Records had al het goudhaantje Nat King Cole in huis. Zij dus naast zich op zoek naar een zwarte man met een al even mooie stem. Ze kwamen terecht bij Johnny Mathis, alleen die zijn stem klonk veel hoger. Maar met hem zouden ze ook veel succes scoren. En vrij snel kreeg Johnny de bijnaam The Voice of Romance. En als je dit hoort, snap je ook meteen waarom.

van de beste dansorkesten van de vorige eeuw, gigantisch populair in de 40s en 50s, toen dansen als de mambo, de rumba en de cha-cha hoogtij vierden. Je hoorde de band van Javier Cugat, Cocktails for Two. Willen we nou eens 100% hedendaags doen, een stripje muziek laten horen, zo artificieel als wat? AI dus. Maar ik sluit me dus aan bij de mening van vele producers. Stilaan groeit die groep. Als het mooi klinkt, wat zouden we daar dan tegen kunnen inbrengen?

Elk kind moet een naam hebben, dus ook dit AI-project, Timeless Paris Chansons, Je t'aime de loin. Liefde op afstand, kan dus ook blijkbaar. Sta jij er soms bij stil dat we decennia geleden ons minder zorgen hoefden te maken dan nu, zeker wat de wereld om ons heen betreft, er lijkt al maar meer onrust om ons heen op te duiken. En door daaraan te denken, stootte ik op dit liedje van Connie Neefs. Die zong daar al, wanneer was dat? Oh ja, begin jaren 70 over, toen ze dit op laat zette.

Je hoorde daarnet Konineus met Wereld, een song helemaal in de orkestrale stijl van Bert Kempfert, met nadien Bert himself met Living It Up. Inderdaad, het thema van de populaire tv-reeks Kapitein Zeppos. En ik blijf even in Duitsland voor een hit die zelfs hier bij ons vaak werd gedraaid. Bekend in de Amerikaanse oerversie Save the Last Dance for Me, maar in Duitsland succesvol vertaald door de man die zowat al zijn platen opnam samen met het orkest van, ja, Bert Kempfert, Ivo Robic.

Mit 17 fängt das Leben erst an. Het leven begint pas als je 17 wordt. Ivo Rovic, de man die, zoals ik zei, heel vaak in een studio stond, samen met het orkest van Bert Kempfert. Vreemd genoeg was Kempfert populairder in Amerika dan in zijn thuisland. Ook in Engeland werd hij op handen gedragen. Een soort conculega van hem, of als je liever hoort, concurrent-collega, was Ray Conniff. Net als Kempfert componeerde hij ook graag, ja, zelf af en toe eens een liedje. Hier is zo'n song geschreven door Ray, Here Today, Gone Tomorrow.

gigantisch populair in de 40s, het trio The Three Sons, met als manager Burt Graham, die nadien, jaren later was dat, de Platters zal ontdekken. Je hoorde The Three Sons met een latere opname, het Latino getinte Delicado. Tijd voor nog zo'n schoon liedekijn, komt uit de wereld van de folkmuziek. Je had op het einde van de jaren 50 een revival van dat genre, met voorop groepen als het Kingston Trio en The Brothers Four. Maar om van die laatste niet altijd hun bekendste hits te draaien, vandaag dit als keuze.

Brothers Fall, Sweet Rosie Anne. Ik moest tijdens dat liedje terugdenken aan de tijd dat mensen me associeerden op de radio met mooie liedjes. De jongen van de mooie melodietjes. Ik heb altijd een zwak gehad voor mooie melodieën, arrangementen en mooie stemmen. Toen ik Cliff Richard aansprak en hem daarmee confronteerde dat hij vaak melodieuze, attractieve songs op zijn LP zette, gaf hij ruiterlijk toe dat hij daar toen niet bij stil stond en trouwens het merendeel van die liedjes na al die jaren is vergeten. Dit bijvoorbeeld kon hij niet meer thuisbrengen.

Ja, dat is ook zo, hè. Wat moeten we ons voorstellen bij woorden als voor immer en voor altijd, een begrip als de eeuwigheid, how long is forever, Cliff Richard. Nochtans gaat de tijd snel. Kijk maar naar de maanden die voorbij vliegen. De zomer zit er haast op. Na vandaag snijden we een nieuwe maand aan. De maand september. Daarin koppel ik met plezier deze tweespan.

De ganse zomer hebben we ernaar gesnakt, naar een paar druppels regen. De maand die gaat komen wordt de natte, Dixit, Rod Stewart, September in the Rain. Kortelings van ons heen gegaan, de Waalse zanger Frank Michael. Overleed de 12e juni in Seraing. En om de man niet te vergeten, hier een van zijn laatste chansons.

mannen zijn het sterke geslacht, maar de dames, la force des femmes, Franck Michael. De IJzona hekkensluiter van onze siestdag. En dit aan de vooravond van de maand september, niet vergeten. 3 jaar geleden begon het eerste programma bij Radio Ludo Hitwaardes, weet je nog? En kijk, nu 3 jaar later staan we al een heel eind verder en gaan we zelfs uitbreiden in het weekend. Bedankt dat je er ook bij was vandaag. En graag tot de volgende.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieve für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen, de zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats, Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
1: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
0: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romele en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zolang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog 1/5 van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romelé en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ene zoen ze en de ander zoen zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.